Antwerp, hoe gaat het hier? Hi! Ik heb dit jaar mijn tweede plaat mogen uitbrengen. Gedoe. En ik hou heel erg van albums maken. Ik hou van albums schrijven, maar ook... je kan er echt een hele wereld rond maken. En dat vind ik vooral heel leuk. Een paar jaar terug had ik een theaterstuk gezien. En dat heet Wachten op Godot. En er wordt eigenlijk altijd gespeeld met één centrale boom. En twee spelers daarnaast. En elke avond, elke dag, komen die bij die boom staan. En wachten die op een god. Op een redding, maakt niet uit. Noem het wat je wilt. Die nooit komt. En ik vond het zo een lief en mooi herkenbaar menselijk gevoel dat ik daarvoor inspiratie heb genomen voor de cover art en heb leren lassen en een boom heb mogen maken. Mijn schrijven is sowieso altijd heel persoonlijk, maar ik hou heel erg van taal, ik hou van lezen. Ik heb een boekenclub ondertussen, supergoed. Ik hou ook heel erg van mythes, zoals een atlas bijvoorbeeld. Die kreeg het hemelgewerf op zijn schouders. Maar ook de laatste song van Gedoe is vernoemd naar iemand uit de Griekse mythologie. Zij zag de val van een stad. Zij kreeg de gave om de toekomst te voorspellen. Het enige was, niemand ging haar ooit geloven. Maar de waarheid kennen en niet geloofd worden is geen gevoel van enkel 3000 jaar geleden. Ik denk dat veel mensen nu zich daar nog steeds in herkennen. Daar schrijf ik Cassandra over.

Antwerpen, zing mee met mij. Nog een keer.

0: is Pommen in Thijs.
1: Live in de AFAS-dome.
2: Antwerpen, we hebben nog één laatste voor jullie. Thijs, hij heet ongewoon.

Ze geven jullie elke avond alles wat ze hebben. Ik ben zo dankbaar dat ik mij op het podium mag staan. Mag ik jullie horen voor mijn fantastische band?

0: Dank u wel.
1: Omlin Thijs gaat van het podium. Ze zei dat dit haar laatste nummer was, maar ja, ik hoor het daar al in het publiek. We want more. Het kan toch niet dat ze niet meer terugkomt, toch? Je luistert naar haar allerlaatste concert van deze reeks in de AFAS Dome. Live vanuit Antwerpen. Hoor die menigte. Is toch insane. Wat een concert. Ja, we want more, Pommelien. We want more. We want more.

gegil wordt toch wel luider. Zou ze in zicht zijn? Dat is dan met tranen en kippen wel vanavond. En dat gaat zo meteen niet anders zijn, denk ik.

Anton, we zijn echt in onze laatste gekomen. Ik vond dit absurd. Jullie hebben mij zoveel gegeven vanavond, merci. Ik ga dit echt, echt, echt nooit vergeten. Ik heb jullie al hard horen zingen. Maar ik wil dat deze de laatste wordt.

0: Dit was het dan. Pommelien buigt nog eens voor al die massa mensen met haar muzikanten. Na het laatste concert van deze reeks in de Avalsdoom.
1: Mag ik jullie horen voor de fantastische gastartiesten van vanavond? Mathieu, Mo en Kaat.
0: De gasten komen er ook bij op het podium. Er wordt geknuffeld. En er wordt een diepe buiging gemaakt.

0: Pommelien zwaait nog eens. En blaast kusjes naar het publiek. Dit was dan wel echt helaas de allerlaatste song. Oh my god. Ja, wat valt er nog te zeggen na zo'n top optreden?
1: Pommelien Thijs.
2: Live in de AFAS Dome.
1: M&M.
0: Dit was insane. Dit was echt... Ik sta met mijn mond vol tanden. Ik moet hier nog een uur radio maken. Tot 12 uur ga ik samen met jou nog nagenieten. Maar ik weet oprecht niet wat ik moet zeggen. Muziek is zo mooi. Ik heb oprecht tranen in mijn ogen. Omdat het ongelooflijk straf was wat Pommelien Thijs net heeft gedaan. Wauw. Traantje op de radio. Moet kunnen. Wat heeft het met jou gedaan? Laat het weten in de app van M&M. Margot uit Kuurne stuurt bijvoorbeeld kippenvel. Wow. Marianne uit Bever laat weten. Pommy, merci M&M voor de uitzending. Dit is genieten. Silke Vroma's uit Lommel stuurt. Echt de max dat het optreden wordt uitgezonden. Had daar ook al live gezien, maar dit... Ah, Elia, nog uit Buggenhout, stuurt. Ik ben zelf geweest, de derde show. En dit is echt zalig. Ik heb zo hard genoten. Ik ben wel helemaal in het moment. Kijk, je hoort het. Ik ben ook echt helemaal van mijn melk. Dit was gewoon zo goed. Ik stel voor dat ik gewoon even een plaatje ga draaien. Het voelt kei raar om nu ineens Justin Bieber en Nicki Minaj te draaien. Maar ik ga het toch doen. Ik heb nog extra veel Pommelien Thijs voor jou dit uur om samen na te genieten. Ik ga nog... horen hoe het was bij Laura Govaerts. Onze vliegende reporter was er ook bij. Ik ga bellen met fans, dus we gaan samen echt er nog een dik feestje van maken tot 12 uur.
1: Volg het concert van Pommelien Thijs
2: live en exclusief op M&M.

0: live in de AFAS-dome.
1: M&M. Ja, ik ben al een beetje bekomen. Mijn traantje is weggepinkt. Ik kan terug normaal praten, hoop ik toch. David Robben zei het ons, laat nog weten. Bedankt, M&M. Wat een show van Pommelien. Topsfeer, topshow, topmuzikanten met heel veel uitroeptekens. Sandra de Bru uit Kortenberg stuurt. Het was fantastisch om dit concert voor de tweede keer te mogen beleven. Dankjewel, M&M. Ah, wel, dat is my pleasure. Ik kan bevestigen dat Fabske van de regie en ik zelf ook heel hard hebben genoten en heel hard hebben meegebruld en meegezongen met Pommelien. Haar eerlijke tekst, haar presence, haar stem, pure magie. Maar hoe kwam dat binnen bij onze vliegende AFAS-Dome-reporter Laura Govaerts? Laura, want jij bent daar nog, het is net gedaan.
2: Ja, oh my god, Alexandra, het is gedaan, het is klaar. Het was zo goed, ik had de eerste show al gezien en nu de laatste. En het was echt, ja, het was top. I love her, zij is zo'n superster. Zij is echt, oh my god, I love Pommelien Thijs. Ik denk echt dat ze het volgend jaar terug gaat staan of zo. Allee, ik weet van niks, ik heb niks horen waaien of zo. Maar het was zo goed. En dan ja, met mijn Mo en mijn Mathieu, ik heb echt kippenvel gehad. Ik vond het zo mooi. En mensen hebben zo hard meegezongen. Het was echt crazy. Het was echt insane. En ja, ik weet het niet. Ik vind het zo jammer dat het gedaan is. Dus ik ga het nu herbeluisteren via VRT Max. Want ja, ik heb nu al FOMO. Oh, mannetjes. Ik ga ook even moeten gaan liggen, denk ik.
1: Rust maar goed uit.
2: Ja, ja, dat is goed. Doei! Ja,
1: salutjes, Laura. Oh, ik hoorde echt ook aan haar stem dat het zo heel hees was van dat meezingen. Ik snap het echt volledig. Was je erbij bij Pommelien Thijs vanavond? Zit je toevallig al in de auto of ben je net aan het wegrijden uit de parking of zo? Laat iets weten in de app van M&M. Laten we er nog samen van nagenieten, een beetje nababbelen, napraten. En ik heb extra veel Pommelien Thijs voor jou het komende uur.
0: Volg het concert van Pommelien Thijs. Like it. Live en exclusief op

0: Jonny Willems uit Aarschot stuurt Pommelien Thijs is echt insane.
1: Dit was Pommelien Thijs.
2: Live in de Afasdoom.
1: M&M.
0: Absoluut. Insane op de beste mogelijke manier die er is. De M&M-app stroomt over van super enthousiaste berichten. Onder andere van luisteraar Luna Kantiet Zelzaten. Goedenavond, Luna.
3: Goedenavond.
0: Ja, of moet ik goeienacht zeggen? Het is bijna 23:30. En jij bent toch wakker. Jij hebt meegeluisterd, jij hebt meegevolgd. Hoe was het?
3: Heel goed. Echt awesome, ja. Geweldig. Ik kan het niet beschrijven.
0: Waar zat jij mee te luisteren naar het concert daarnet?
3: Op mijn kamer.
0: Oké. Was het met meezingen en meedansen? Was het uitbundig? Of was je een beetje zo rustig aan het genieten? Hoe zag dat eruit?
3: Nee, het was meezingen op mijn kamer en dansen.
0: Oké. En heb je de show ook al in het echt gezien? Of was dit de enige keer?
3: Ja, ik heb hem 2 keer live gezien.
0: Ah, alright. Oké, en hoe was dat?
3: Ja, echt geweldig. Het was superleuk.
0: Wat was jouw...
3: Ik had bijna geen stem meer.
0: ik kan het begrijpen. Wat was jouw absoluut hoogtepunt van de show?
3: De aankondiging van de film van Knokken Off.
0: Ah, die heb jij dan ook live gezien? Dat was
3: cool. Ja, zeker.
0: Wauw, amai. Cool. Dat is echt zot. Ja, dat heeft ze vandaag niet gedaan, want dat was natuurlijk al gebeurd. Dus ik kan ze moeilijk nog eens dubbel doen. Ah, maar Luna, zo fijn dat je zo hard hebt genoten. Heb je een favoriet nummer in de show?
3: Ja, zeker. Cassandra.
0: Waarom?
3: Ja, gewoon dat refrein en alles. Dat lied is supergoed. En ja, ik zing volle borst mee met dat lied.
0: Ja, en hoe ze het vandaag heeft aangekondigd met die aanloop over de Griekse mythologie. En dan Cassandra die de stad had gezien. En,
3: Echt geweldig.
0: Er zijn geen woorden voor. Dus voilà, we kunnen gewoon nog eens nagenieten door nog eens keiluid mee te zingen met Cassandra. Klinkt dat als een goed plan?
3: Dat klinkt zeker als een goed plan.
0: Er is nog een beetje stem, hè, bij jou over Luna, dus dat gaat lukken, toch?
3: Ja, zeker.
0: Let's go.

0: onze sexy beat.
1: We gaan nog eens live naar de AFAS Dome.
2: Dit was Pommelien Thijs.
3: Live in de AFAS Dome.
2: M&M.
1: Daarnet kon je hier op M&M het hele concert van Pommelien Thijs live beluisteren vanuit de AFAS Dome. Haar laatste van de 5. En nu gaan we nog eens terug naar de AFAS Dome. Deze keer niet naar reporter Laura Govaerts, maar naar een heel, heel, heel grote Pommelien Thijs van Amber. Goedenavond, Amber.
4: Hallo.
1: Hey, Amber. Jij staat toch in de AFAS Dome of ernaast? Waar precies bevind jij je?
4: Ik ben net buiten.
1: Oké, net buiten. En?
4: Ja.
1: En? Jij was er live bij.
4: Ja, dat was heel gaaf. Heel leuk. Ik heb alle 5 staan en alle 5 vooraan. Het was echt een feestje.
1: Wauw. Wacht, je hebt alle 5 AFAS Domes gezien de afgelopen weken?
4: Yes.
1: Wow. Amai. En hoe kwam deze binnen dan? Want jij kon natuurlijk vergelijken met de anderen. Niet dat we moeten vergelijken of zo, maar was deze echt zo de allerluidste? Want ja, de laatste is toch wel altijd speciaal. En Pommelien Thijs zei vandaag ook, ik wil jullie vandaag echt het allerluidst horen.
4: Ik vond vandaag niet per se de allerleukste. Het was wel gewoon even leuk, zeg maar. Alleen bij de zaterdagshow zaten er meer surprise dingetjes in. En dat was ook heel gaaf. Vandaag was wel wat emotioneler.
1: Ja, ik zag super vaak dat er zo wat traantjes in haar ogen aan het glinsteren waren. Zagen jullie dat ook? Hoe kwam dat binnen bij jou?
4: Ja, ik heb zelf ook daardoor wel weer moeten huilen. Gewoon omdat het zo mooi is om te zien. En zo'n hele avond dan vol met mensen en al die lampjes.
1: Dat is ongelooflijk. Ja. Dat is ongelooflijk. En Amber, als jij dan alle 5 shows hebt gezien, heb je dan verschillende plekjes uitgetest? Of heb je altijd een vast plekje waar jij graag staat?
4: Ja, ik heb op 3 verschillende plekken eigenlijk gestaan. 1 keer links aan de uitloop. En dan 1 keer helemaal aan het van de uitloop. En ook helemaal rechts vooraan, zeg maar.
1: En waar stond je vandaag?
4: Helemaal rechts vooraan in Voetje.
1: Heb je Pommelien Thijs ook een high five kunnen geven? Want ze liep door het publiek en ook helemaal van voor. Ja, heb je? Oké.
4: Ja, zeker.
1: Wow, nice. Die hand ga je nooit meer wassen.
4: Nee.
1: Heerlijk. Amber, ik hoor dat de stem ook al wat weg is. Klopt dat?
4: Ja, die is niet meer helemaal joh.
1: Snap ik volledig. Ah, wel, laat hem dan maar een beetje rusten. Of misschien toch nog even meezingen, want ik ga nog extra veel Pommelien Thijs draaien dit uur. Dat kies je helemaal zelf. Maar geniet maar vooral lekker hard na. Merci, Amber. Veilig thuis.
4: Yes, dankjewel.
1: Doei.

0: Olivia Dean met Man I Need.
1: Dit was Family Thijs.
2: Live in de Avalsdome.
1: M&M.
0: Natasha de Wispelare uit Sint-Laurens laat weten net in de auto aan het uitblazen van het concert. Het was top, top, top. Helemaal hees en nu nog de laatste heese klanken eruit persen in de rit naar Roeselare. Dus ik dacht, ik moet toch wel even horen hoe die heese stem van Natasha klinkt. Hallo, dag Natasha.
3: Hallo, goeie avond.
0: Het valt best nog mee eigenlijk.
3: Ja, het valt nog mee.
0: Je kan er nog iets uit per se. Ik denk ook dat het inderdaad morgen erger gaat zijn. Jij bent dus onderweg naar huis. Je bent net in de Avalsdome geweest tijdens het laatste concert van Pommelien Thijs van deze vijf. Hoe voel je je? Wat gaat er allemaal door je heen? Wat zijn de indrukken?
3: Het was fantastisch. Jammer dat het gedaan is, maar enorm van genoten. Lang naar uitgekeken, voor de verjaardagscadeau. Vandaag was de dag er eindelijk.
0: Maar zo leuk! Ah, en nog een verjaardagscadeau dan ook. En nog een gelukkige verjaardag voor, ik weet niet wanneer het was, maar voilà, proficiat.
3: Het was niet voor mij, het was voor mijn vrouw. Ik had het eigenlijk cadeau gedaan.
0: Dus gelukkige verjaardag voor je vrouw. Natasha, wat was jouw hoogtepunt van de show?
3: Het hoogtepunt.
0: Ofwel hoogtepunten.
3: Het waren allemaal hoogtepunten. Het was wel heel gezellig met de lichtjes. En dan ons favoriet nummer, Cassandra, was ook natuurlijk top.
0: Dat hebben we daarnet ook nog gedraaid.
3: Luid
0: meegezongen. Natasha, ik ben zo blij dat je hebt genoten. Nu nog een lange rit naar huis, begrijp ik dan.
3: Ja, het is nog een uurtje rijden nu. Dus er is al een deeltje op.
0: Maar ik kan jou garanderen dat er nog goede sfeer zal zijn in de auto met goede muziek. Ik wens jou heel, heel veel plezier vanavond in de auto.
3: Super,
0: veilig thuis. En veel succes met je stem morgen. Ik hoop dat het niet te erg is.
3: Ja, dank je wel.
0: Salutjes.
3: Bedankt voor de afspraak hier in de auto.
2: Dank je wel voor dit. M&M.

Het concert van Pomme Litijs hebben uitgezonden daarnet op M&M. Heeft Jelle Verhoest, 27 jaar uit Diksmuiden, lekker gezellig kunnen multitasken. Want hij heeft het meegevolgd op een zeer bijzondere locatie. Jelle stuurt in de app van M&M. Ik heb het concert kunnen meevolgen op de tractor. Daar is nogal eens een plek om een concert van Pomme Litijs mee te pikken.

0: Eminem. En Rihanna met The Monster.
1: Dit was Pommen in Thijs.
2: Live in de Avalsdoom.
0: M&M. Warania, 29 jaar uit Hammelaar, nog weten. Pommelien is legend. Wat een stem ook. Live is ze wauw. En Warania is lang niet de enige die zulke berichten stuurt in de app van M&M. Goedenavond, Wout Sobrie uit Gent.
3: Hallo.
0: Hey, dag Wout. Wout, jij bent 13 jaar. Jij bent gaan kijken met jouw mama, klopt hè?
3: Ja.
0: Hoe was het?
3: Superleuk. Echt, wij waren aan het springen bij de twee laatste nummers en we voelden de tribune gewoon helemaal op en neer.
0: Ah, maar hoe goed is dat? Wat een goede beschrijving ook. Ik sta er precies terug in die tribune. En is jouw mama meestal zo enthousiast of was ze vandaag echt extra enthousiast tijdens dit concert van Pommelien Thijs?
3: Ze is wel meestal zo enthousiast, maar vandaag was het echt wel heel enthousiast.
0: Was toch wel een stapje verder. En Wout, heb je al veel concerten gezien in jouw leven? Of was dit toch wel een van jouw eerste concerten?
3: Ik heb wel al een paar concerten gezien, maar dit was wel mijn eerste van Pommelien.
0: Ah, wauw. En dan ook nog eens die allerlaatste van die reeks AFAS-dooms. Dat is toch prachtig, Wout. Dat is toch geweldig.
3: Ja, dat is echt leuk.
0: Oh, Wout, ik ben zo blij dat je hebt genoten. Wat gaat jou voor altijd bijblijven van dit concert? Een bepaald moment?
3: Ik denk vooral hoe dat je eigenlijk mensen zo goed kan verbinden en hoe enthousiast dat zij ook was.
0: Maar Wout, ik krijg er echt een traantje van hoe mooi je dat zegt. Dat is echt waar. Muziek is zo verbindend, dus laten we dat gevoel allemaal vasthouden. Merci voor de babbel en veilig thuis daar. Groetjes aan je mama.
3: Dank je wel.
0: Jullie waren echt niet normaal. Dank je wel voor dit.
2: M&M.

wil nog eens terugkomen op een vraag die veel werd gesteld in de app van M&M. Waar is het beeld? Wij kunnen niks zien. M&M. Klopt, je kon vandaag het concert enkel beluisteren live. Maar niet getreurd, hou onze socials van M&M in de gaten. En dat is alles wat ik er voorlopig over kwijt van. Merci voor deze avond. Merci om samen te genieten van de prachtige muziek van Pommelien Thijs. Hou dat gewoon vast en veilig.

0: Het is middernacht, een heel goede avond. 14 nieuws met Alain de Korte. De Verenigde Staten gaan 5000 militairen die in Duitsland gekazerneerd zijn, daar weghalen. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Hegseth zo net bevestigd. De troepen zullen Duitsland tussen de 6 en 12 maanden verlaten. De aankondiging komt er na herhaaldelijke dreigementen van president Trump om troepen uit Europa weg te halen. Hij deed die uitspraken nadat hij vond dat er niet genoeg Europese steun was voor zijn militaire operatie in Iran. Hij haalde vooral uit naar Duitsland, maar ook naar Italië en Spanje onder meer. Ondertussen heeft Trump ook een brief geschreven aan het Amerikaanse parlement met de boodschap dat de vijandelijkheden met Iran voorbij zijn sinds er een staakt het vuren van kracht is. Een definitief vredesakkoord is er niet, maar met de brief vermijdt Trump dat hij aan het parlement toestemming moet vragen om de acties tegen Iran na 60 dagen verder te kunnen zetten. Bij Israëlische bombardementen op het zuiden van Libanon zijn vrijdag opnieuw zeker 12 mensen gedood. Onder de slachtoffers ook weer kinderen. Israël blijft er naar eigen zeggen doelwitten bestoken van de pro-Iraanse militie Hezbollah, ondanks een staakt het vuren dat van kracht is. In het militair kamp Beverlo in Leopoldsburg in Limburg blijven brandweerkorpsen uit 4 zones vannacht nog naplussen en waken dat de brand er niet heropflakkert. Rond 4:30 vrijdagmiddag was er een natuurbrand uitgebroken om een nog onduidelijke reden. In het domein was door de droogte al code oranje van kracht, maar dat is ondertussen opgeschaald naar code rood. Maar de brand zelf is nu dus wel onder controle, zegt burgemeester Marleen Kaufman van Leopoldsburg.
1: De nablusfase gaat nu van start. En dat wil zeggen dat men vanavond, maar ook vannacht en morgen ter plaatse blijft met de bosbrandwagens, met manschappen. Dus mensen moeten geen schrik hebben en moeten ook niet naar de brandweer bellen als ze een rookgeur nog waarnemen. Dat is heel normaal en dat zal morgen ook nog wel zo zijn.
0: In Nederland zijn nog niet alle natuurbranden van de voorbije dagen gedoofd. De Nederlandse brandweer kreeg daar hulp van Belgische, Franse en Duitse collega's. De advocaten van de voormalige Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic vragen opnieuw zijn vrijlating. Mladic is 84 en heeft volgens zijn advocaten niet lang meer te leven. Ook vorig jaar probeerden ze hem al een keer vrij te krijgen, maar aan die aanvraag werd toen geen gevolg gegeven. Over Ratko Mladic meer uitleg door Wim Schepens.
2: Mladic is een voormalig Bosnisch-Servische legerleider. Hij zit momenteel in Nederland een levenslange gevangenisstraf uit voor zijn rol in de Joegoslavische burgeroorlog half jaren 90. Mladic zat 16 jaar lang ondergedoken, maar kon in 2011 opgespoord en opgepakt worden. Het internationaal strafhof in Den Haag oordeelde dat hij schuldig was aan onder meer genocide of volkerenmoord. Onder aanvoering van Mladic werden in Srebrenica meer dan 8000 moslimmannen en jongens afgeslacht door Bosnisch-Servische troepen.
0: In het tennis heeft Alexander Blok zich niet kunnen plaatsen voor de finale van het toernooi in Madrid. Blok verloor zijn halve finale van de Duitse nummer 3 van de wereld, Alexander Zverev, in 2 sets. Blok was wel de jongste Belg ooit in de halve finales van een Masters 1000 toernooi. Dat is het op 1 na hoogste niveau. Blok klimt wel naar plaats 35 op de wereldranglijst. De finale in Madrid gaat dus tussen Zverev en de nummer 1 in de wereld, de Italiaan Jannik Sinner. En in het mannenvolleybal heeft Mazeik de eerste wedstrijd van de titelfinale gewonnen. In en tegen Roeselaren werd het 1-3. Dinsdag vindt de tweede wedstrijd plaats. De ploeg die als eerste 3 keer kan winnen is landskampioen. Vannacht toenemende wolking met kans op een lokale bui rond 10 graden. Zondag, of zaterdag liever, start met zon en wolken en is er overal, vooral in de late namiddag, kans op stevige regen- of onweersbuien. Wel opnieuw warm tot 25 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse snoeptomaatjes. Dat is 1 kilo voor de knalprijs van maar €3,39.
1: Check, check, check. Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: M&M Live.

0: Het is 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Job Matijn. De Amerikaanse regering heeft besloten om 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland terug te halen. Die zijn daar gestationeerd op Amerikaanse basissen. De Amerikaanse president Trump had eerder deze week al gedreigd met zo'n terugtrekking, nadat de Duitse bondskanselier Merz kritiek had gegeven op de manier waarop de VS de oorlog met Iran aanpakt. De Amerikaanse minister van Defensie heeft nu de opdracht gegeven om effectief soldaten terug te trekken. Die operatie zou binnen de 6 tot 12 maanden voltooid moeten zijn. In totaal zijn er in Duitsland zo'n 35.000 Amerikaanse militairen aanwezig. In het zuiden van Libanon zijn de voorbije dag zeker 12 mensen gedood bij aanvallen van het Israëlische leger. Die aanvallen blijven voortduren, ondanks een staakt het vuren. Bij de slachtoffers zijn ook vrouwen en kinderen. Er vielen ook 21 gewonden. Het Israëlische leger beweert dat de aanvallen gericht zijn tegen leden van de pro-Iraanse militie Hezbollah. De brandweer zal de hele nacht nog blijven nablussen op het militaire domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg in Limburg. De voorbije dag brak daar een natuurbrand uit. Die is intussen wel onder controle, zegt de burgemeester van Leopoldsburg, Marleen Kaufman.
1: De nablusfase gaat nu van start. En dat wil zeggen dat men vanavond, maar ook vannacht en morgen ter plaatse blijft met de bosbrandwagens, met manschappen. Dus mensen moeten geen schrik hebben en moeten ook niet naar de brandweer bellen als ze een rookgeur nog waarnemen. Dat is heel normaal en dat zal morgen ook nog wel zo zijn.
0: Ook in Nederland braken de voorbije dagen verschillende natuurbranden uit. De Nederlandse brandweer moest uitzonderlijk de hulp inroepen van de Belgische, Franse en Duitse brandweer om die branden te blussen. In het voetbal in de relegation playoffs heeft Zulte Waregem de wedstrijd tegen Cercle Brugge gewonnen met 2-3. Zulte Waregem is daardoor zeker van de eerste plaats in die playoffs. Dender is ook al zeker van de laatste plaats en speelt een barrageduel tegen Lommel of Beerschot om in de hoogste klasse van het voetbal te kunnen blijven. En in het tennis heeft Alexander Blok zich niet kunnen plaatsen voor de finale van het toernooi in Madrid. Blok verloor zijn halve finale tegen Alexander Zverev in 2 sets. Blok was de jongste Belg ooit in de halve finales van een Masters 1000 toernooi. Dat is het op 1 na hoogste niveau. En hij klimt daardoor op de wereldranglijst naar plaats 35. En daar is hij blij om.
2: Ik denk in het algemeen mooie 2 weken geweest. Ik mag heel tevreden zijn over hoe het is gelopen, de matchen, nu de nieuwe ranking. Wat dat mij ook meer kansen geeft om die grotere toernooien mee te doen en hopelijk die gasten nog eens tegen te komen.
0: En dan nog het weer. Vannacht bewolkt weer en lokaal kans op een bui bij temperaturen rond 10 graden. Na de ochtend eerst afwisselend zon en wolken, later kans op regen of onweersbuien. Temperaturen dan tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be. M&M.

0: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
0: Douglas.